bij jou boos. Maar ik ben eens aan, dat hij als wat zich gaat vaccineren voor Pimilis. Ik wil aangeven, to ask the first question. You agreed to something very important. Unfortunately, I expected that you were going to flesh it up for